Ik moet je iets laten zien, zei de eekhoorn. Hij wenkte naar de mier die op een stoel voor het raam zat. De mier stond op en volgde hem. De eekhoorn ging naar de kast en haalde een boek tevoorschijn. Hij legde het boek op de tafel en sloeg het open op een bladzijde die met een grasprietje was aangegeven. Kijk, zei hij. De mier boog zich voorover en zag een plaatje. Maar hij kon niet goed zien wat het plaatje voorstelde. Ja, zei hij, om niet onbeleefd te lijken. Nou, vroeg de eekhoorn. Ja, zei de mier nogmaals. Is hij niet eigenaardig? Maar wie is het? Vroeg de mier voorzichtig. Hij vreesde dat er een gesprek zou volgen waar hij niets van zou begrijpen. Zie je dat dan niet? Vroeg de eekhoorn. Ja, mijn ogen zijn vandaag een beetje wazig. Misschien moet ik wat drinken. De hond, zei de eekhoorn. De hond? Ja, dat had je niet gedacht, hè? De mier zweeg. Ze keken langdurig naar het plaatje van de hond in het boek dat de eekhoorn die ochtend van de spreeuw heeft geleend. De hond was maar één keer in het bos geweest. Lang geleden, en de meeste dieren hadden hem toen gezien. Hij had geblaft, gesnuffeld en rondgerend. Hij had met niemand gesproken. Na een tijdje was hij gaan huilen. Alle dieren die het hadden gehoord waren gaan rillen. De bladeren van de takken waren gevallen. De schors van de stambomen ook. En de molshoop was zo uit zichzelf ingestort. Het gehuil had niet lang geduurd. De hond had plotseling zijn oren gespitst, alsof hij iets hoorde. Het was doodstil geworden in het bos. Iedereen hield zijn adem in en keek van achter zijn takken en bladeren toe. Toen was hij weggerend, het bos uit, de sloot over, het weiland in en tenslotte de horizon over. Hij was nooit meer teruggekomen. De dieren hadden nog lang over hem gepraat. Maar niemand had ooit het fijne van zijn bezoek gegrepen. De eekhoorn deed het boek dicht en keek de mier aan. Ja, zei hij. Hij knikte, fronste zijn voorhoofd en voelde zich zeer belangrijk, alsof hij de enige eigenaar was van een zeldzame herinnering.